0: Welkom te Fries met Hopening. Wie welle en ons program van deel waren van kingerede. Diane, Carol en Joyce waren van deel jede wat zeie even kinger.
1: Dat eerste wat Diane wat zeie, even de jefeile worden babyhaft en wo ons verhältnis erst today en de eerste monate. Los wie dat feiermol zede, as jeder kind een geschenk van Gott. Door wie een wat Joyce vrouwen, wat doe wie met dat geschenk? Dat is ook zeie leicht een kind wat te leren. Door Eva wel Carol ans wat zeie uit de Bibel.
0: Tom omvang, hier zie ik, Irma, en Hilde als met me toe. Wie hopen du worst ans welle onheren?
1: Irma, als du uitvangst dat du worst din eerste baby hebben, proost du dan al het meelje uit te vingen, wou dat wat zennen? Hotst du beker tom lezen?
0: Nee, beker deide mij nicht het meeste helpen. Ein van mijn vrienden wie een amstand met het tweede kind als ik tom eerste mal schwanger word. Zij had al een deel ervaring en zo vroeg ik er veel vrouwen. Anders würde ik hebben angst gehad, wo dat alle worden zal.
1: Onze nurse Diane wordt nu te ons reden over dat gefeilsleven van een baby en de eerste 2 maanden. Een nieuw geborenet baby bewijst weinig gefeile. Du wirst staunen te hören, wat zo'n kleines Wesen al kon vernehmen, wat een zo'n kleines Körper verjährt.
2: Hallo, mijn vriend. Ik zie vrouw dat du ware west nu ans horchen. Konzerne dat wie nicht gelijve dat een baby gefeile haft. De hiele, de vriendle, aber weite de wat ze daunen. Wist du dat een baby ne kompliceret, gefallsleven haft? De gefeile daunen zich entwekle. Jo, dat is zo, dat klein mensje haft gefeile. Wie reden van wou een baby valt, wo dat te dat tikt wat ram am is. En jeder tijd van de ontwikkeling wordt dat baby andere bedürfnisse hebben. Wanneer een baby ter welt komt, is alles zeer nieuw voor die, wo wie ons dat denken kennen. Maar dan is dat in diefstren geweest, rondom beschutst. Nu met eenmaal moet dat zich proberen te verschillende te wanen, te zijn, hieren, antwoorden, schmaakje en rikje, nu al die monaten, wo dat als een mutterlief geweest. Kost die denken wo een baby zich voelt, verdreht, abgerecht, ängstlich. Dat wordt halb veel om ruhig te zijn en al dit je drusch en ram je arbeid. De mutter heeft een besondere abgave krijgt in deze tijd. Wanneer een nieuwgeborenet baby beobachtet deed, dan zit einer, dat dat met de tijd ruhig en getroost wordt. Diet niet lang, maar dat nog die kikje wordt en die onvriendle. Zo is de weekje voorbijgegaan, wordt dat baby voort naar vrouw kikje. En voor langere tijden. Dat meint zo veel dat de gefeile zich ontwikkelen. Dat deed zich Emma Dollar te de omstand wanen. Du wunderst vlech, is er wat ik doen kan, dat mijn baby wat ruja en je troost zijn? Jo, ganz bestemd. Du kost din baby troosten, wanneer du arm im arm hältst en dich bij arm best. Wanneer een baby bedoeld is, dan valt hij zich zo veel beter, want dat kan dich bij wem zijn. Wanneer dat zich verdreht valt, dan valt hij zich zeker, wanneer zij een bekende gezicht zijn. Dat wordt zich dollar toch loten, wanneer du dat strikje deest en in dine arms schakelen. Leider heeft dat zoont dat eensje met de baby's niet hier aannemen. Zij gelijven deze zijn bloos een bora wat er leven stieren doen. Doorwein geven zij ihre baby's weinig opmerksamheid. Dan kan einer zich denken dat die en ihre gefeile zich niet worden goed ontwikkelen, besonders in de eerste dag en weekje na de geburt. Deze ontwikkeling passiert niet alle op eenmaal. Zo als du dat baby dine tijd en dine leib jefst, wordt zich dat immer dollar beruhigen en zich sicher feilen. Wanneer dan eerst 2 of 3 maanden oud zijn, worden die zich ontvangen te interesseren vir wat rondom aan is. Ek wil sê, hab vrede in dien bebe disse week.

0: Laatste week red Joyce van wat voor een grote geschenk King has sent voor mamas en grootmamas. Zij hoort wat te zeggen, wil wie kennen de beste mamas zijn. Zoals we eerst zeiden, wil zij nog even de vrouw reden. Wat doe wie met dat kostbare geschenk?
1: Hallo. Jeder is moe, want ik een baby zei, moet ik stonen. De geboort van een kind is een van de raadste wonder wat het jeft. Wat mij nog de dolste wondert is dat God ons nog immer dat wonder dingen in de wereld te brengen onvertreedt. God had kunt een anderen weich vingen, besonders als eifer dat eerste vroemensch am so seie eiehuizen wir. Ere eiehuizen tjeet, mögt die ganze Menschheit in sinnvolle und trauende von Gott. Dort mag Gott haben sehr trürig gemerkt. Aber Frühmenschen sind noch immer, die wird Leben in die Welt nennen bringen. Gott rechnet noch immer ab uns, dass wir wurden welle Dinge so abtragen, dass die Arm gefallen wurden. Es dort nicht ein großes Verrecht, aber auch eine sehr große Verantwortung? Hörst, was die Bibel sagt im Psalm 27, Vers 3. Tinge sind in Sehen vom Herrn. Tinge sind in Geschenk von Arm. Und dit wunderbare Geschenk hat Gott uns als Ältere gejeft. Aber mit dem Verrecht ist immer eine Verantwortung verbunden. Die Verantwortung von allen Ältere ist Tinge, den Weich zu wiesen, die zu flehen und die abzutragen. Wenn du nicht Tinge hast, aber wenn du mit Tinge zu tun hast, oder die Lehre desst, denn es dit auch für die. Dort ist unsere Verantwortung, Tinge wo zu regnen, die zu leiden und die zu beschützen. Warum ist dort so wichtig? Dort ist, wie als Menschen ihr Leben ist heilig. Dort hat unseren Respekt und unsere Ehe verdient. Uns Leben ist nicht hoffvoll. Nee, wie sein Port von Gott sein Plan. Gott hat Menschen nicht so als Tiere gemerkt. Männer und Frauen sind nicht so als Tiere. Wir sind an Gott sein Ebenbild gemerkt. Er hat uns gemerkt, um ein Zweit zu erfüllen. Als Gott die Welt mögt, dass er bloß redet und alles wieder, die Tiere, die Planten, die Sonne, die Mond, die Stirns, der Wind und der Regen. Gott will Menschen ganz anders merken als alle andere. Er sieht, wel wie Menschen merken, die so aus wie sind und uns liegen. Gott der Herr formt den Mensch von Erd und pust den lebenden Odem in den seine Nies und der wird ein lebender Mensch. Wenn wir auch in Gott sein Bildnis gemerkt sind, dort meint nicht, dass wir wurden so aus Gott sind. Was das meint ist, dass wir in gewisse Wege so aus Gott sind. Zum Beispiel, Gott ist Leib. Menschen kennen andere, wo es regnet. Gott ist Wahrheit. Menschen wissen, wo dort ist. Gott ist mitliedig. Menschen haben ihre Pfeile und kennen die mit anderen mitteilen. In dem Sinn sind wir anders als Tiere. In Führer können scheinend Leid singen, aber bloß Menschen kennen Noten abschreiben und Leider schreiben. In dieser ganzen Welt sind Menschen Gott sein Meistersteck. Menschenleben soll durch wie ein immer mit Respekt aus heilig geholt werden. Einzig leben dort wie einem Sturm, wo ganz anders sein werden, vielleicht ein Wurm oder ein Hund. Wenn wir so leben, dann verschmied wie dort, dort Gott uns ein Sinnbildnis gemerkt hat. Dann sind wir nur später als Tiere, wenn wir unsere Dinge abtragen, dann ist du was sehr wichtig für uns aus Eller zu behalten. Tinge sind ein sehr wertvolles Geschenk von Gott, das es uns verreicht, unsere Tinge zu beschützen, zu leiden und zu nähren. Tinge sind auch in Gott sein Ebenbild gemerkt. Er hat auch einen vollkommenen Plan und Zweig, für den er lebe. Und durchwegen ist er für uns aus Eller die Hauptverantwortung, die abzutragen nur dort, wo Gott uns vorgeschrieben hat. Und dort ist, dass die Tinge auch noch mal wurde verantwortliche Menschen sind. En dat is nicht ne leichte Sache. En wat kan eine door te doen? Eine weetvrouw had ne antwoord dafür. Sie moest ihre Tjinge ganz allein abtragen en sie zei immer, de arbeid van mijn Tjinge abtragen doe ik op mijn Tjineis. Dus leef ik ook zei aan. Als ik nog een jonge mama weer, dan wordt mij van een oudere moeder verteld. Zij traf zich eenmaal de week, tijdens de morgens met haar nobe vrouw, en dan deed zij top voor haar tjinge beden. Later leerde ik eens van haar dachter tjane, en twee van de dachter zijn ze gewoon mijn nieuwe vrienden geworden, nu jaren later. De beiden ook vele van haar geschwisters zijn een bewijs van waar de haar je beden beantwoorden deed. Zij doen voor Jezus leven en zijn voor vele mensen te zien. Ik leef werkelijk de beste hulp voor ons, omdat we niet verzeihen en onze geraadste opgave erst dat beden. We kunnen voor wijsheid beden, wanneer onze dingen schwierig zijn. Om genoeg beden, wanneer we ons zwak voelen. Bloos beden is niet alles, maar wanneer we ons naar God zijn woord richten en dat uitleven, dat wordt onze dingen helpen ook door nu te leven. De beste nodig voor ons is dat de Heer ons ook richting gegeven heeft. De Bijbel is de aanvang van wijsheid. Door der ich weet wie wat recht is en wat onrecht. Wanneer we am vroeg ons richting te geven, dan worden we zoveel beter weten waar we onze dingen optreden zullen. Als onze dingen nog thuis werden, proeven we iedere dag met de dingen de Bijbel te lezen. We gaven aan eten dat zij charpelig sterk zijn woorden. Op ihre zeil brugt ook noring. Manchmal werden de dingen niet zo opmerksam als wie dat woorden leicht hebben en willen niet horchen. Maar wie wist ook dat wie een vriend, die wel zo'n krijgt, zo zou je verstieren als melig. Eine familie las immer waar dat buurk van een plotietjenheid sprecha. Dat je hebt rechtung voor elderen en dingen. En du en din man, dat nog niet gedoen hebben, ze staat met de kinder taup de Bijbel te lezen, dan hoop ik dat die woorden kennen door met ontvangen, zo'n familieondag te hebben. Dat buurk spreekt als een gouden steed ontvangen. Wanneer die kinder op je geschichte houden, dan dat buurk Marcus lezen im Nieuwen Testament. Door zijn vele geschichten van wat Jezus hier op je deed. En dat beste wat de donor kost is dat kind bekend te maken met de Bijbel en wat het zegt. Waarom is het zo wichtig dat we als ältere Kinder leren wat recht en wat onrecht is? We weten in zijn dat onze Kinder zijn met een menschliche, sittliche Natur geboren. Maar onze Grootkinder heeft het zo'n idee in zijn stortje wel hebben. Ik weet voor jullie die ene schreeuwen deed. Wat zij dat kreeg wat zij wil, dan vroeg ik mij, waar komt dat stek zijn je her? Een kind is van je boord aan bloos om zichzelf te donen. Dat is die zind. Dat is tjinge en je boord. Tjine eller moet de tjinge leren nee te zeggen. En er brugt hij niemals dat strijden, oude dat leeje leren. Oba de donen dat alle. Tjinge zijn niet met dat schmak zijn, je boeren. Kost zijn wel wichtig wie als ältere zijn om die daar te leren en voor aan entscheidungen te maken, die zij zelfs niet fähig zijn te maken? Zo, mijn vriend, wanneer du die even vooruit feilst met het ganse, dan wil ik nog eenmaal wat betonen. Wat die dat wordt veel leichter maken en moed maken, is, die op den Herrn verloten voor zijn hulp, en voor zijn wijsheid en voor zijn weer wat hij die geeft. En werkelijkheid, je zwakker wie ons feilen, je doller wordt wie ons op den Herrn verloten. Hij kan dat zo veel beter als wie. Du kost voor die zelfs beden en voor die tjinge, dat zij ook den waarschvingen naar Jezus. Dat wordt den Herrn ihr geven en de wertvolle geschenken die hij die je geeft heeft, die tjinge. Wel wie nog te beden. Ons leven voor de im Himmel. Veelmaal dankschein voor onze tjinge. Dankschein dat u ons en dien woordje zaagd hast, voor weervol die zend. Help mijn vriend van deel, ze gans en koor op die te verloten, dat u er kost wijsheid en genoeg geven, om er tjinge en dien waars te leiden. En Jezus zijn naam bid ik. Amen.

0: Is mijn meeltje of mijn jongetje werkelijk zoveel weet? Als dat plus zoveel weet, wil dat 10 kind is? Dat is lang niet alles. Die hebben zo'n grote weet en God zijn ogen. Wanneer het zo is, dan kan we den weet niet meten. Carol wordt ons nog eenmaal proberen een inzicht te geven van waar onze kinderen en God zijn ogen loten.
1: Laatste week moet wie ons gedanken over de eigenschaften van Tjenja, die een weertje hoort hebben voor God. Wie deed door van reden wel leeg dat is voor een Tjen te leven en vertrouwen. Dit is zo, wil zijn Tjen zeer afhankig is en de eerste jaren in leven dat andere aan dat jeven wat zij brokken. Nog wat goudet wat Tjenja aan zich hebben, is dat zij zijn deimodig. Die weten dat door zeer weinig is wat zij zelfs doen kunnen. Die moeten zich immer op anderen verloten. Jezus zei dat wanneer wij in zijn rijk komen willen, dan moet wij ons veranderen en zo worden als Tjenja. Hij wist dat zeer volken is dat ons stolt

Ons laatste gedanke. Dien kind haf een groten weet to God. Wist u dat Jezus als je sterven verdiene zeens in diene dachte? God haf versproken dat wanneer du aan vraagt, wat hij die wijsheid geven, zodat du diene kinge kost en den weich leiden, wat ze goene zullen. Houd on de waarheid vast en laat die niet verleiden. Du brauchst nicht hochgeleerd zijn oder een rijke familie zijn, om de beste mutter te zijn voor deine kinder. God heeft die gewählt en dort is je nu.

uiteengereden te worden, hield God niet op met zijn profeten nog aan te schakken. God had aan hongersnood geschakt, er fiend nemen er zaken weg, doch deden die mensen niet, nog er profeten horchen. Hoe lang wordt God met ons genedig en geduldig zijn? Dat weet we niet. Maar God heeft gezegd dat zijn oordeel komen wordt, en dat het in zijn tijd komen wordt. Zo bij 70 jaar na Amos zijn boodschap, worden die 10 stammen vernicht en naar vreemde landen genomen. God heeft ons ook in zijn woord gezegd dat door de tijd en de toekomst komen wordt, wanneer hij de wereld en de godloze rechten wordt. Zonder die zijn woord leven en zijn woorden uitgeven, zijn de dingen die God in onze tijd brokken deed. Dat is klaar te zijn dat God heeft mensen verheergezegd dat hij dat bij het rechte woord. Hij heeft aan de gewisse tijd dat zij van er bezig weg wegdraaien kunnen. We behouden dat God had Noah gezegd dat hij de wereld met een overschwemming rechte woord. Noah bood dat schep, zoals God aan ver gezegd had. En als hij dat deed, zei hij tot de mensen dat God aan met een overschwemming rechte woord. En hoe lang deed Noah de mensen worden? Nou, de schrift zegt dat 120 jaar. In 2 Petrus, de 2e kapitel, 5e vers, lezen we: En de oude wereld niet schoond en bewoord Noah de 8e man, die in gerechtigheid spreden weer, en bracht de overschwemming over de godloze mensen. En in Hebreeën 11, de 7e vers, staat dit geschreven: Derchem geloven als God aan woord van zoon wordt nog niet te zijn weer, wils hij fram weer, bood Noah en schep zijn familie te raden, en doordurch verdomd hij de wereld en over de gerechtigheid die derchem geloven kent. God liet Abram ook weten dat hij Sodom en Gomorra vernichten wordt. En Abram wist dat God de gerechte niet met de ongerechte vernichten wordt. Dan weer ook de tijd waar Elia, de profeet, No Ahab, dem Israel chenig chem, en aan vertaal dat door chen regen verdreene half jaar, wat zanne wils Israel jette gedeend houd. Mensen willen leven dat God aan goede checken zal, maar zij willen dan doch nog in ere zin leven en zo doen als zij willen. God is een heilige God, een gerechte God, en hij maakt dat wat God los en anderen is rechter. Ober God wordt mensen immer weten laten, dat hij dat oordeel schekken wordt. Dat heeft hij in de Bijbel klaar gemaakt. Wanneer mensen dat woord ook aan zich schmieden, doch heeft God een mens een gewisse gegeven, dat hem dezelfde boodschap geeft, door es geen uitreden. Mensen weten, wanneer ze dat ook niet toestonen willen. De Heer Jezus zei ook te zijn jongen dat Jeruzalem en de tempel worden vernicht worden, wils de mensen willen niet hebben dat Jezus even aan regeren zal. Zo bij 35 jaar later worden de tempel en de stad vernicht. Wat we hier met zeggen willen, is dat wanneer God zijn rechten inbrengt, dan wordt hij mensen daarvan warnen. Wanneer ze daar nog harken en God zijn rood aannemen, dan worden ze zich van zijn recht schonen kennen. God wordt niemals zijn oordeel schekken, buiten dat man door zind is die gestroofd moet worden. God heeft de zind in dem Heer Jezus gestroofd, als hij zijn leven op een kruis aangeeft. Waarom dan redt de Bijbel van een oordeel dat nog in de toekomst komen wordt? Na God zijn oordeel wordt bloos op zonen komen die de betoling in Jezus Christus niet aangenomen hebben. Voor zonen die dat aangenomen hebben, is Christus zijn betoling toerekend. Zonen die dat niet aangenomen hebben, voor den is dat geen betoling en er zijn nog met aan verbonden. Wanneer je schuld hast, dan zijn er bloos twee wegen hoe dat kan betoeld worden. Du moet dat zelfs betolen, oder een andere kan dat voor die betolen. Wanneer een andere dat betoelt, dan moet du dat ook aannemen. Zo is dat met die zind. De loon dat die zind tolt is den dood. Jezus starf voor ons, en wanneer we dat aannemen, dan hebben we dat eeuwig leven. De dood is weggenomen. Mensen willen
nicht an Gott sein Recht denken. Aber dort ist gut zu sagen, als die anderen Wahrheiten sind. Wenn du diese Wahrheit an sie gestartet hast, dann bedenk dir das. Dieselbe Gott, der seine Leben auf den Kreuz bewiesen hat, wird auch mit seinem Urteil kommen gegen Söhne, die seine Radung aufgesagt haben. Amos, der dritte Kapitel, der 9. und 10. Vers. Mag dort bekannt bei den Paulisten in Ashdod und auch auf den Paulisten in dort Ägypterland und sei, sammelt jun Taub auf den Boy in Samaria und checkt, wo groß die Abruhr in RS und die Ungedreckte, die dort binnen sind. Aber sie weten nicht, wo sie dort reicht zu tun können, sagt der Herr Gott, die dort Lohn von ihr Gewalt und Vernichtung in ihre Paulisten abhiepe. Ashdod wie eine Stadt in dort Philisterland. Dort wie in der Zeit eine sehr wichtige Stadt, mag die Philister. Wir weten auch, dass die Philister die Feind wären, die die Israeliten Volken Trouble geben. Was der Prophet hier sagt, ist, dass die Menschen von Ashdod und die Menschen von Ägypten sollen sich in dort Land Samaria taub sammeln. Wenn die Stadt Samaria auch eine wunderschöne Stadt wäre, doch wird Gott die Stadt rechten, willst dort die Hauptstadt wir für dort Israel Königreich. Israel hat seinen Regen noch Gott gedreht und dorthin wird Samaria und dem König seine Paulisten alle vernichtet worden. Wann dort auch der eine Zeit noch alles schönste steht wie ihr warst, doch ist dort nu nicht mehr als ein Klampe von gebrochenen Steinen. Amos heeft die Menschen Gott seine Wied. Und wie können sie, wo weet sie von Gott weichergegangen wäre? Gott sieht, sie weten nicht, wo sie dort reichtet donen können. Samaria hat viel Taub gesammelt, was sie von anderen weichgenommen hat. Aber dort wird an nicht helfen, wenn Gott mit seinem Urteil kommen wird. Was Menschen nu Taub sammeln, wird an auch nicht helfen, wenn sie für Gott sein Recht stehen wurden. Die Sachen in dieser Welt sind alle verjänglich, Freund. Die sind irdisch. Aber Gott sein Wort, und so nur die dem Herr gehören, wo er ewig bliebe.

after een twaalfde vage. Daarom, zo zegt de Heer God, een vriend, sogar eene die dat land aanvangen wordt, wordt de schutzstede van jun doldrieten en jun palast te worden bestolen worden. Zo zegt de Heer God, je rood zo als een hoord een paar been en een biet van een uur wegneemt van dem lijf zijn moel, zo worden de Israëlzins van Samaria weggenomen worden, met een eik van een bad en Damascus de dak van een ruwbank. We hebben gezien dat God had de Israëlieten veel gelegenheden gegeven van ihre beze weg weg te draaien, maar ze hadden dat niet gedaan. De Israëlieten dachten dat wil zij God zijn erwählde volk waren, wordt hij aan niet rechten. Wanneer God aan ook rechten deed, doch weren ze nog God zijn volk. Hier moet wie een zaak recht verstaan. Dat zijn twee soorten bunten, die God met zijn volk gemaakt had. Deze had hij am Anfang met Abraham gemaakt, en dan ook later met Isaac, Jacob en andere leiders van dat volk Israël. Een bund had met zijn volk in dat land Kanaan te doen. God zei dat hij wordt Abraham zijn nakomen als zijn volk nemen, en dat hij aan voor zichzelf erwählt had, en zij worden Emma zijn volk zennen. Daarmee zegt God ook dat Kanaan wordt er land op Emma zennen. Dat we een bund dat geen bedingingen had. God alleen wordt door te zijn dat dit zo blijven wordt. Aber door weer een andere bund, den God met zijn volk Israël gemaakt had. Een bund die bedingingen had. God had aan je gezegd dat wann ze zijn je zaadse houden worden, en aan je huurzaam worden zijn, dan worden ze in dat land blijven kennen. En hij wordt door te zijn dat ze alles worden hebben wat aan veelt. Ze worden zijn zegen hebben en worden vruchtbaar zijn. Door weer meerdere dingen die met dit bund verbonden werden. Besonders weer aan verboden dat ze andere jetten aanbieden zullen die ze in dat land vangen. God zei ook dat ze zullen er land niet dat zevende jaar inzijden. Ze zullen dat land dat zevende jaar ruw geven. God wordt aan dat zesde jaar genoeg geven voor 3 jaar. God zei dat wanneer ze in deze zaak niet gehoorzaam worden zijn, dan wordt hij aan van er land wegnemen en ze worden in vreemde landen verstrijd worden. Ober, wils God een bund met aan je markt had dat ohne bedingingen weer, wordt hij in de toekomst zijn volk Israël waar de trig naar er land brengen. Hij wordt aan heilig maken en zij worden aan aannemen en aan gehoorzaam zijn. Israël had voor even 400 jaar God zijn gebod wegen dat zevende jaar veracht en hadden dat niet gehouden. Nu dan, voor de 10 stammen, weer de tijd gekomen dat God aan wegnemen wordt, en maar weinig worden geschoond worden, zoals Amos dat hier beschrift. Later wordt God de 2 stammen ook wegnemen. Daar zijn mensen nu die leven, dat zij zo leven kennen als ze willen, en God wordt niets te wegen doen. Oder dat gewisse dingen zindelijk en godloos zijn. Ze zeiden en denk als niks zin boete dat u denkt dat het zin is. Ze zeiden dat wanneer een God is, dan heeft hij geen interesse in wat mensen doen. Hij wordt aan niet stroven en daar is ook niet een oordeel in de toekomst. Wanneer een mens stooft, zeiden zonen, dan is dat het eng. Ze leven niet dat door een hemel voor de gerechte is, oder een haal voor de aangereichte. Om een vriend, wat zegt de Bijbel? In Galaten het 6e kapitel, de 7e en 8e vers, lees wie dit. Laat je niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarnte. Dan wie immer tot zijn in het vlees zegt, wordt van vlees tot verdorvenis aarnte, en die tot juist zegt, wordt van dem juist dat eeuwig leven aarnte. En dan in Hebreeën 9, 27 en 28, staat dat geschreven, en zo als het bestemd is voor de mensen eenmaal te sterven, en no dem dat je recht, zo ook Christus, die eenmaal je opvat is, de zin voor vele weg te nemen, wordt hem 2e maal komen, ohne zin,
vir den te raden, die nu am lure. En dan is daar des vars in 2 Korinther, dat 5 kapitel, 10 vars. Dan wie moet alle vir Christus in rechter stoel geopenbord worden, dat in jeder dat kriegen kan wat hij en zijn charpe gedonen heeft, of dat nu goedet oder schlechtet is. Voor zonen die bekeerd zijn, wordt dat bloos met de woorden van er leven te doen ha. Dan Christus heeft voor al ere zin betold en zij ha dat aangenomen. Ober, voor zonen die niet bekeerd zijn, wanneer zij bij dat eng van er leven komen, wordt dat geen bedeiking voor ere zin zijn. Daar is bloos één radingsweg, vriend, en dat is dich dem Herr Jesus. Nu de 13e bet 15e vers. Horcht en zegt jij in Jakob zijn huis, zo zegt de Herr God, die alles regiert. Dan in den dag dat ik Israël zijn overtredingen strofe war ik ook den altar en Bethel strofe. De hirne van dem altar waren afgebroken worden, en die waren nu de eerd vallen. Ik war ook dat winterhuis taub met dat zomerhuis schlone. En de hiezen van al van steen waren ook verschwingen, en de grote hiezen waren toen aankomen. Zo zegt de Heer God. Amos redt hier van Jacob zijn huis, en ook van de winter- en zomerhiezen. Dat eerste redt van Jacob zijn nakomen. Jacob zijn nomen wordt hier gebruikt, wils hij 12 zins had, die verelder waren van de 12 stammen Israël. God had een oorzaak waarom hij daar tjenig rek strofe wordt. Ze hadden zich jegen God gestald, waren niet gehoorzaam geweest, en hadden zich te afgodsdienst aangegeeft. Ze wisten beter, wils God had aangewezen wat hij van aan verlangt. Maar dat hadden zij, dat heet de leiders en de meeste mensen, ontzien gestald, en hadden zich te zin en godlozigheid aangegeeft. Door weer de zonen die zeggen kunnen dat Israël had zich van God weggedreven. God zelfs wist krijgt wat ze gedaan hadden en wat en er hoort weer. Dat weer geen geheimnis. Ze hadden dat vrij en öffentlich gedaan. Amos redt ook van Bethel en wat daar passeren wordt. Deze stad vertelt een interessante geschichte. Als Jacob van zijn broeder Esau wegrennen moest, nadem dat hij aan beschommeld had, kwam hij naar een stad waar hij de eerste nacht slopen deed. Daar weer geen stad en geen gebied, maar dat is waar hij een droom had, waar God met hem reden deed. In zijn droom zag hij een beentrap die van een eerd bij de hemel reken deed. Op die beentrap weer een engel, die een nap en rauf gingen. Van boven zei God tot Jacob dat hij met hem wordt zinnen en wordt hem zegenen. De nächste morgen neemt hij den steen, dat hij als een tjesse gebruikt had, deed dat en zalve en naam dat God zijn huis. 20 jaar later, als Jacob met zijn familie terug naar Canaan kwam hij weer naar dezelfde steen. De nomen Bethel wordt een andere nomen gegeven, de God van God zijn huis. God had zelfs met Jacob gered en had hem teruggebracht. Ober, dat weer nedig dat Jacob toestonen zal, dat hij zich gans tot dem Herr aangeven zal. En dat is wat hier passiert. Als Amos nu tot Israël reden deed, weer dat meer als 500 jaar later. Bethel weer nicht meer God zijn huis. Dat weer nu de stad, waar af Gods dienst gedreven wordt. Bethel weer de stad, waar Jeroboam een goldenen kalf opgesteld had en waar een altaar tot Jetta weer. Dat andere kalf weer en dan, dat hem nuurde weer. Op de altaren waar de tieren tot Ofjetta geopferd. God weer geduldig geweest, aber nu kwam Amos met God zijn boodschap en zei dat God de mensen en de altaren stroffen wordt, wie zijn volk had zich van de waarheid weggedreht. En God zijn tijd, wordt hij de altaren daar vernichten. Dan werd ook de zaak dat met de zomer en winterhiezen te doen had. Dit waren niet gewenlijke hiezen. Daar waren ook hiezen die van al van steen geboet werden. Dat is gans in ordning,
dat mensen hier zullen hebben, zodat zij en er familie schuling kunnen hebben en bewoord worden. Ober, wat we hier hebben, is dat door zonen weer de zonen hier boeden, die ze bloos door je wesse tijden brukten, en dat ze afwezen kunnen. Een woonhuis is een zaak, ober een huis haar dat bloos een puchhuis is, is gans wat anders. God zei dat zonen hier worden geslagen worden, en worden vernicht worden. Nu amens dat vierde kapitel de eerste vers. Hart nu dit woord, je tjeeg van Bashan, die op de Samaria boy zijn, die de arme doldrekken, die zonen vertwaatsen den help veld, die te ere mannen zeien, brengt ons wien, zodat we drinken kunnen. Dat is te zijn dat dit een zware vers is te erklären. Redt hij hier van tjeeg als rentwee, of brukt hij dat als een beeld van de vrouwens, die aan dat land waren. We weten dat Bashan en Godet land weer verrent twee, en dat is waar een van de Israëlstammen woonde. Dat rent twee en dat land weer sterk en vaart, zond als eriënten vormen met stalt wordt zijn. Dat schijnt zo dat dit een beeld kan zijn van hoe leeg de vrouwens en de tijd je zanken hadden. Hij zegt dat zij te ere mannen zeiden, brengt ons wien dat we drinken kunnen. Dat vertelt ons ook dat zij de arme doldrekken deden, en zonen vertwaatsen deden den help veld. Dit waren mensen die in ere Alfenstein hiezen woonden en in grote gemietlichheid leefden. Zij hadden geen tijd en ook geen verlangen dat ze eriënt woord voor de arme en de doldrekte mensen donen worden. Zond we niet nog God zien je vallen, oh nee. Dit wordt aan alles weggenomen worden, en er schijne stromen hiezen, worden ladig en dolgebroken zijn. Wat van de boodschap is door en dit voor ons, die we in dit dag en God zien je nood leven? Nou, eerstens is door een woord voor zonen, nu die nog in er zinde wandelen. Alles wat aanreicht, zindelijk en godloos is, en zonen die daarmee verbonden zijn, wordt God rechten. Ze worden God zijn oordeel ervoren. Zo'n mensen kunnen van zo'n gerecht geschoond worden, wanneer ze de Heer Jezus als heiland aannemen worden. Mijn vriend, best duurreed dat te doen? Tweedens, zo'n die Christus aangenomen ha, die waarde geboren zijn, zullen alles doen wat ze kunnen, zodat God zijn boodschap kan uitgegeven worden. De Heer Jezus wordt alle raden die hem aanroepen. Zond wat we hier ha, zullen we brukken dat we anderen helpen kunnen. De Heer Jezus geeft zich gans aan, zodat hij de raden voor ons vaststellen kan. Dat is gans recht, dat we ons aan gans aangeven zullen. Nu mag de Heer zijn zegen op jullie zinnen.

Dit wie nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden. Op waar hier.

0: Ek sien vrou dat Diane kon aan saai wou wie kan 'n beter omgang hebben met onze kleine Kinga. Ek hoop die haft dat ook je helpe.
1: Een van onze andere vriend haft deze week ware wat te saai over wat van besondere geschenk God ons gegeeft haft en onze Kinga. Wel wie toop nu Joyce Harkje.

0: Mijn vriend, dat is toch zeer neidig een gouden wandel te hebben voor onze kinderen, niet zo? Zij kijken nu ons als een voorbeeld. Wat kan wichtiger zijn als onze geloven aan God en ver te leven? Vandaar is Carol Wara hier om ons wat zeer even wat we kunnen onze kinderen van Jezus leren.
1: Ik wil met een kleine geschichte aanvangen. Dort wordt gesagt, dat een dag als de prinsessin Margaret van Engeland 5 jaar oud was, wie zij zeer enttäuscht als zij uit de kerk uit kwam. Had den prediker zijn gebed niet gevallen. Zij had haar mama gevraagd, waarom de prediker bloos voor die en mijn papa en mijn zuster Elizabeth beden. Ik zie krijgt zo slecht als die zijn. Waarvoor kunnen we gar niet aan de jeestelijkheid verlangen, of aan de zorg van onze wertvolle kinder, denk je? Dat is ook wichtig, dat een kind weet, waar dat verhältnis tussen arm en dem Herrn steht. Wel we vandaag moet zijn, wat de Bibel te zeggen heeft over dat. Wel we ons moet evaluieren wat de natuurmäßige Toestand is, van een mens, ook van een kind, met ohne Jezus im Leben. En Reimer zegt het, dat we hebben alle gesündigt. Dort meint, we zijn alle in Sinn geboren, met ne sintliche Natur. We zijn alle geboren met een Verlangen zo te doen, als wie willen, en nicht so als Gott will. We brücken onze Tienja nicht leren, ungehorsam te zijn. Wie brücke an nicht dort nosig und unfreundlich seine Bibrinje. Dort jammt für selbst. Woran ist dort so? Die sind mit der Natur geboren. Nu willst wie diese sintliche Natur habe, und willst Gott heilig ist, dorwein es jeder Mensch, jeder Kind von Gott getrennt. Hei es verloren, und jästlich dort. Die Bibel sagt, met ohne Jesus Christus sind wir in onze Sünd jästlich dood. Wat dachtst du, als ik seed, dat sogar een Kind kon van Gott getrennt zijn? Dan moet wie ons vragen, wo oud moet een Kind zijn, wat dort verantwoordelijk wordt? Wanneer sind die nicht meer aschuldig? Einst die Leibe, dat eier die wie gemeint sind, worden die seilig zijn, ook wann die dan würde sterven. Ik geloof niet dat dat met de Bibel stemt. Wilt bij je meint gone, mocht ons niet zeilig. Ober, mijn vriend, daar bij wel wie niet stonen blijven. De Bibel zegt nog veel meer. De Heer wil niet hebben dat eind verloren gaat. Jezus zegt, groot zou als dat ook niet God zien willen, dat eind van deze kleine verloren gaat. Hij wil niet eeuwig getrennt zijn van ons, ouder onze tjenja. God rekent onze tjenja zo veel, dat hij aan eenlode deed, nog aan te komen. Laat me die wat verlezen. Dan brachte zij ook kleine tjenja nog aan, Jezus, dat die aan de hang ablaaien zal. Over als de jenja dat zagen, schulden zij door Eva. Over Jezus roept aan en zeed, laat die kleine tjenja nou mee komen en verbijt aan dat nech. Wilt zo'n jeroed je hier tot Gottes red. Tjenja komen zo leicht nom Heiland. Zij zijn leicht reid en te stonen, dat zij Jezus neidig hebben, dat Jezus aan van zin raden kon. Van zij van God zijn leven aanheren, dan doen zij je weinig aan armd leven met ohne te schluren. Aber dort jaft sound, dat wie als abgewassene Menschen dort verhindere. En weet so als Jezus seine Jünger dort proude. Wie denkt je, sie sind te jung für dort? In bekannter Missionar von Afrika seht mal, dort is unsere Sache, Jünger te leren von Sünd en den Heiland. Dort is nicht ne bestemde Tiet, wann sie Jezus annehmen tjene, oder zelle. Wann de tijd reicht is, dan wordt de heilige geest aan dort klaar maken. Hij wordt aan monen wein er zend. Wann immer hij dort deed, in irgendein Ella, Wo wird wir dann wel dort verhindern? Wann wir dort morgen, dann ist der rechte Zeit an der Wiese, dass wir dort verstohne und interessiert sind. Irgendein Kind ist alt genug, Jesus anzunehmen, wann die dort anseine, dass sie jen Gott gesendigt habe und dass sie ohne Christus verloren sind. Ich sehe so froh, dass die Einladung nach Jesus zu kommen ist nicht bloß für graute Menschen, aber auch für Kinder. Ich wäre so 5 Jahre alt, als mir dort sehr wichtig wird, dass ich meine Sinn bekennen soll und Jesus annehmen will. Der Heilige Jesus hat mir dort klar machen, durch ein Prediger und eine Church. Ich dei dort so gut, dass ich dort dann verstehen kann. Wenn du ne Mutter bist, dann will ich für die beten, dass du wirst gerne deine Kinder die Wahrheit von Gott lehren. Und don't wo jung die sind. Am Anfang vertalte ich von der Prinzessin. Von 5 Jahren wisst sie all, dass sie gesündigt hat.

Neem nog deze gedanken en deze werk met. Elderen kennen ihre kinder geen gratere opgave geven als van zijzelf gelijk zijn. Mocht dat de grootste schat zijn, wat du deine kinder hingen loten wist, dienen geloven en onze leeftoelen heiland. Laat deine Bibel, bed va en met deine kinder. Dort wat zijn, wat zij voor de emmer en denk houden.